0: Nou, die kinderen ook niet meer. Zal ik? Oké, goed zo. Ga
1: maar. Ik zal het niet meer doen.
0: Ronnie!